0: Frankrijk versloeg Marokko met 2-0. Het verslag is van Geert Heremans.
1: Frankrijk was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op. Mbappé miste zelfs een strafschop. Maar de goals vielen na de rust. Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van. Meteen zijn 8e doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar één bal tussen de palen. Exit Marokko en Frankrijk als eerste geplaatst voor de halve finale tegen België of Spanje.
0: In Antwerpen hebben ontgoochelde Marokkaanse supporters redelijk wat vuurwerk afgestoken op de Turnhoutse baan. 3 mensen werden opgepakt. Vannacht minimaal rond 19 graden. En dan krijgen we opnieuw een erg zonnige en bijzonder warme dag met temperaturen tot 31 graden. In het weekend wordt het nog warmer, maximaal dan tot 33 graden. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Eminem Hits.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Kamer is de fiscale hervorming van de regering De Wever goedgekeurd. Het is een van de belangrijke hervormingen die de regering wou doorvoeren om werken meer te doen lonen. De belastingvrije som, de eerste schijf van het belastbare inkomen waarop geen belastingen moeten worden betaald, wordt opgetrokken. Dat moet er mee voor zorgen dat het verschil tussen werken en niet werken minstens €500 per maand bedraagt tegen 2030. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje, in de buurt van Almeria, zijn al zeker 12 doden gevallen. Een aantal van de slachtoffers werd dood teruggevonden in een auto. De branden ontstonden donderdagnamiddag en zijn erg hevig. In de gemeente Bedar was er een algemene evacuatie, maar dat ging erg moeizaam, omdat een van de belangrijkste toegangswegen door het vuur was afgesloten. En ook in Frankrijk zijn er nog altijd veel bosbranden. In de Savoie zitten meer dan 5000 mensen vast in 2 kleine bergdorpen. De toegangsweg is er afgesloten door een brand. Met behulp van een helikopter worden er medicijnen en voedsel naar de getroffen dorpen gebracht. Topfavoriet Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal. Het versloeg Marokko gisteravond met 2-0. Mbappé miste eerst een penalty, maar hij kroonde zich uiteindelijk nog tot man van de match met de openingsgoal. Marokko kwam er weinig aan te pas en Dembélé maakte het nadien nog af met een tweede goal. In Antwerpen werden 7 mensen gearresteerd voor het verstoren van de openbare orde na de match. Vooral omdat ze vuurpijlen afstaken in de richting van de ordediensten. En straks is er dan de kwartfinale tussen Spanje en onze Rode Duivels. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente zegt op zijn hoede te zijn en noemt de Rode Duivels de lastigste tegenstander die ze tot nu toe op het WK ontmoet hebben. Intussen is er ook stilaan sprake van Rode Duivelsgekte. De officiële t-shirts vliegen de deur uit. En vooral het lichtgekleurde uitexemplaar is bijzonder populair in de winkel, zegt Robert Giebes van Decathlon.
1: Zoals u ziet is deze het laatste away-shirt dat we hebben vandaag. Ze gaan echt als zoete broodjes. Dus de away-shirts, zowel de volwassenen als de kinderen, zijn al eigenlijk helemaal uitverkocht. Van de thuis-shirts hebben we nog meer. Maar daar ook, we proberen zo snel mogelijk de stok aan te vullen. Maar toch... gaat het daar heel hard. We merken daar echt wel een waanzinnige populariteit.
0: De match van de Belgen is er straks om 9 uur. De komende uren minimaal rond 19 graden. En overdag wordt het opnieuw erg zonnig en erg warm met temperaturen tot 31 graden. In het weekend wordt het nog wat warmer met maximaal tot 33 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Non-stop.

0: go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: M&M Hits, live.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Kamer is de fiscale hervorming van de regering De Wever goedgekeurd. Het is een van de belangrijke hervormingen die de regering wou doorvoeren om werken meer te doen lonen. De belastingvrije som, de eerste schijf van het belastbare inkomen waarop geen belastingen moeten worden betaald, wordt opgetrokken. Dat moet er mee voor zorgen dat het verschil tussen werken en niet werken minstens €500 per maand bedraagt tegen 2030. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje, in de buurt van Almeria, zijn al zeker 12 doden gevallen. Een aantal van de slachtoffers werd dood teruggevonden in hun auto. De branden ontstonden donderdagnamiddag en zijn erg hevig. In de gemeente Bedar was er een algemene evacuatie, maar dat ging moeilijk omdat een van de belangrijkste toegangswegen door het vuur was afgesloten. Ook in Frankrijk zijn er ook nog altijd veel bosbranden. In de Savoie zitten meer dan 5000 mensen vast in twee kleine bergdorpen. De toegangsweg is daar afgesloten door een brand. Met behulp van een helikopter worden er medicijnen en voedsel naar de getroffen dorpen gebracht. De voormalige hoogste Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei is gisteren begraven, ruim 4 maanden na zijn overlijden. Hij werd eind februari gedood bij een luchtaanval op de eerste dag van de Israëlisch-Amerikaanse oorlog tegen Iran. Tot dan stond hij al 37 jaar aan het hoofd van de Islamitische Republiek. De begrafenis vond plaats na een 6-daagse rouwceremonie achter gesloten deuren. Zijn zoon, Mojtaba Khamenei, volgde hem op, maar hij is sinds zijn benoeming ook niet meer in het openbaar gezien. Topfavoriet Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal. Frankrijk versloeg Marokko met 2-0. Het verslag is van Geert Heremans.
1: Frankrijk was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op. Mbappé miste zelfs een strafschop, maar de goals vielen na de rust. Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van, meteen zijn 8e doelpunt op dit WK. En kort daar daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar 1 bal tussen de palen. Exit Marokko en Frankrijk als eerste geplaatst voor de halve finale tegen België of Spanje.
0: Ja, straks is het aan de Rode Duivels voor hun kwartfinale tegen Spanje. Dat is om 9:00 vanavond. De komende uren minimaal rond 19 graden. En dan krijgen we opnieuw een erg zonnige en ook warme dag. Met temperaturen tot 31 graden. Het weekend wordt nog wat warmer. Ook zon natuurlijk. En dan maximaal tot 33 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het wordt verboden om nog krediet te geven aan minderjarigen. Dat staat in een wetsontwerp dat gisteravond is goedgekeurd in de Kamer. Het wetsontwerp is gericht tegen apps zoals Klarna, waar je iets kan kopen en pas later moet betalen. Die apps zullen dus verplicht minderjarigen moeten weren. En daarnaast ook controleren of een koper wel kredietwaardig is. 2 jaar geleden bleek 1 op de 5 kopers later in financiële problemen te komen omdat ze niet konden betalen. En bijna 1/3 van die mensen was jonger dan 24 jaar. Benzine en diesel zijn weer duurder geworden. Een liter benzine kost nu maximaal €1,91. Diesel meer dan €2 per liter. Het is van eind mei geleden dat brandstof nog zo duur was. De stijging is het gevolg van de recente aanvallen in de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. In het zuiden van Spanje, bij Almeria, zijn 12 mensen omgekomen bij bosbranden. Een aantal van hen werd dood teruggevonden in hun auto. De inwoners van de gemeente Bedar moesten worden geëvacueerd. Al verliep dat erg moeizaam omdat een belangrijke toegangsweg door het vuur was afgesloten. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd veel bosbranden. In de Savoie zitten meer dan 5000 mensen vast in 2 kleine bergdorpen. Ook daar is de weg geblokkeerd door brand. Een helikopter brengt er voedsel en medicijnen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het voetbal. Het versloeg Marokko met 2-0. Mbappé miste een penalty, maar hij maakte daarna toch het eerste doelpunt. En daarna maakte Dembélé af met een tweede goal. Het verlies van Marokko leidde tot teleurstelling bij veel fans in ons land. In Antwerpen gooiden enkele amokmakers met vuurwerk naar politiecombis. 7 mensen werden daar opgepakt. En nu is het aftellen naar de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje vanavond om 9:00. De Spaanse bondscoach is op zijn hoede. Hij noemt de Belgen de lastigste tegenstander waar ze tot nu toe tegen moeten spelen. Rode Duivel Romelu Lukaku weet dat de Belgen perfect moeten spelen, maar hij heeft er in ieder geval zin in.
1: Ja, het is een mooie test. Ik denk dat dat een leuke wedstrijd voor ons gaat zijn, ook voor de neutrale fans. We hebben ons goed voorbereid, tactisch, mentaal. En nu hebben we de kans om de wereld weer te laten zien wat we kunnen doen.
0: Het weer, een zonnige dag wordt het met enkele hoge wolkenvelden. Temperaturen van 25 graden aan zee tot de 33 graden in het uiterste zuiden van het land. Meer op vrtnieuws.be.
2: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.

0: anders schone lounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Solde bij Zalando.
5: Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
2: M&M Hits Live.

M&M Hits.

0: Tieners zullen straks niet meer achteraf kunnen betalen. 1 op de 5 mensen in ons land die een koop-nu-betaal-later-krediet gebruikt, komt daardoor in de financiële problemen. En bij jongeren onder de 24 is dat zelfs 1 op de 3. Met apps zoals Klarna moet je bijvoorbeeld pas na 30 dagen betalen, terwijl je je bestelling wel al eerder krijgt. Maar als je niet op tijd betaalt, dan komen daar hoge interesten bij. Daarom zal er vanaf eind dit jaar een verbod gelden voor zulke kredieten voor jongeren onder de 18 jaar. De apps zullen de tieners ook moeten bannen en bekijken of ze genoeg middelen hebben om het bedrag terug te betalen. Benzine en diesel tanken wordt vandaag weer duurder. Een liter benzine kost je dan nu maximaal 1,91 euro. Diesel meer dan 2 euro per liter. Het is van eind mei geleden dat brandstof nog zo duur was. En het komt allemaal door de recente aanvallen in de oorlog in het Midden-Oosten tussen de Verenigde Staten en Iran. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK. Het versloeg Marokko met 2-0. Mbappé miste een penalty, maar hij maakte daarna toch nog het eerste doelpunt. En daarna maakte Dembélé het af met een tweede goal. Frankrijk speelt tegen de winnaar van de wedstrijd vanavond tussen de Rode Duivels en Spanje. En daar is het natuurlijk naar aftellen, naar die kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje vanavond om 9 uur. Rode Duivel Romelu Lukaku weet dat de Belgen perfect moeten spelen, maar hij heeft er wel vertrouwen in.
1: We hebben sowieso veel voetballende kwaliteit, maar ik denk dat je gewoon zoveel mogelijk vertrouwen moet hebben in je eigen kwaliteit en in de betalen. Het kracht is van België van nu, van de laatste 10, 15 jaar, dat we gewoon vertrouwen hebben in onze kwaliteiten. Dus je moet gewoon slim zijn in veel verschillende fases van de wedstrijd.
0: Het wordt opnieuw een zonnige en warme dag vandaag. Wel de temperaturen rond zo'n 25 graden aan zee en tot 33 graden op sommige plaatsen. Dit weekend krijgen we hetzelfde weer.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?

0: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Het is 7 uur.
6: VRT Nieuws.
7: Het wegenvignet zou je tot €125 kunnen kosten. In ons land zal je vanaf 1 mei 2027 een wegenvignet nodig hebben om op de snel- en gewestwegen te rijden. Zowel Belgen als buitenlanders zullen daarvoor moeten betalen. En het akkoord daarover zou zo goed als rond zijn. Dat weet Hajo Beekman, de mobiliteitsexpert.
8: Met het wegenvignet wil de Vlaamse regering buitenlandse automobilisten mee laten betalen voor het onderhoud van de wegen. Maar volgens Europa kan dat niet zomaar. Als je een vignet invoert, is iedereen gelijk voor de wet en moeten dus ook Belgen dat vignet gaan betalen. Voor wie een oudere auto heeft, kost het vignet €125 per jaar. Voor recentere wagens is dat €100 en elektrische rijders betalen €90. Nu, volgens de regering mag het vignet de Vlaming niet extra op kosten jagen en dus komt er ook een herziening van de verkeersbelasting die ervoor moet zorgen dat de lasten voor de Vlamingen globaal gezien op hetzelfde niveau blijven.
7: Minderjarigen mogen binnenkort geen koop nu later betaalbaar apps meer gebruiken. 1 op de 5 mensen in ons land komt door zulke kredieten in de financiële problemen. En bij jongeren onder de 24 is dat zelfs 1 op de 3. Maar als je dus niet op tijd betaalt, dan komen er ook hoge interesten bij. Vanaf eind dit jaar worden zulke kredieten voor jongeren onder de 18 verboden. De apps zullen de tieners ook moeten bannen en bekijken of ze genoeg middelen hebben om het bedrag te kunnen terugbetalen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Het versloeg Marokko met 2-0. Dat vertelt Sporza-collega Geert Heermans.
9: Frankrijk was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op. Mbappé miste zelfs een strafschop. Maar de goals vielen na de rust. Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van. Meteen zijn 8e doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar 1 bal tussen de palen. Exit Marokko en Frankrijk als eerste geplaatst voor de halve finale tegen België of Spanje.
7: Ja, en nu is het alleen nog maar aftellen naar die kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje vanavond om 9 uur. Rode Duivel Romelu Lukaku weet dat de Belgen perfect moeten spelen, maar hij heeft er in ieder geval wel zin in.
10: Ja, het is een mooie test. Ik denk dat dat een leuke wedstrijd voor ons gaat zijn, ook voor de neutrale fans. We hebben ons goed voorbereid, tactisch, mentaal. En nu hebben we kans om de wereld weer te laten zien wat we kunnen doen.
7: Het wordt opnieuw een zonnige en ook warme dag vandaag. We halen 25 graden aan zee tot 33 graden op andere plaatsen. En dit weekend krijgen we hetzelfde weer.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
4: Serieus?
3: Ja, ja. En het is weer nee.
5: Nee tegen BTW?
3: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
4: Nee, nee.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
6: Gelijk wij.
3: Wat gaan we doen?
6: We gaan gaan, hè.
3: En wat mogen we niet vergeten?
5: Ons kortingkaart van 5%.
4: Voilà.
7: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Ja, ik heb geen inspiratie.
8: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
10: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
12: M&M Hits. Altijd de beste.

0: nog rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
7: M&M Hits.
8: Altijd de beste hits.
7: Non-stop.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: M&M Hits.
2: Het is 8 uur.
1: VRT Nieuws.
3: Het wegenvignet zou je tot €125 kunnen kosten. In ons land zal je vanaf 1 mei volgend jaar een wegenvignet nodig hebben op snel- en gewestwegen in ons land, zowel Belgen als buitenlanders. Het Belgische wegenvignet zal je van €90 tot €125 per jaar kunnen kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Het idee is eigenlijk dat buitenlanders meebetalen voor onze wegen, maar Europa verplicht dat Belgen dan ook meebetalen. Voor Vlamingen komt er daarom dan ook een aanpassing van de verkeersbelasting, zodat je in totaal niet meer betaald dan nu. Benzine en diesel tanken wordt vandaag weer duurder. Een liter benzine kost je nu maximaal €1,91. Diesel meer dan €2 per liter. Het is van eind mei geleden dat brandstof nog zo duur was. En het komt allemaal door de recente aanvallen in de oorlog in het Midden-Oosten tussen de VS en Iran. En bij bosbranden in het zuiden van Spanje zijn nu al zeker 12 mensen omgekomen. Sommige mensen werden dood teruggevonden in hun auto. De brand brak gisteren uit en verspreidde zich vrij snel en ook te snel om iedereen te evacueren. Dat vertelt correspondent Sven Tuytens in Spanje.
4: Er werd gevraagd om een duizendtal mensen te laten vertrekken. Dat is ook gebeurd, maar blijkbaar zijn er verschillende personen ingesloten tijdens die vlucht op wegen weg van het dorp. En nu spreek je zo over 12 doden, maar dat zou dus een voorlopig cijfer zijn. Het zouden er meer kunnen zijn. Andere mensen die ingesloten geraakt zijn en dus die teruggevonden zijn, verbrand in hun wagens.
3: Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal. Het versloeg Marokko met 2-0. Mbappé miste een penalty, maar hij maakte daarna toch nog het eerste doelpunt. En daarna maakte Dembélé het af met een tweede goal. Frankrijk speelt tegen de winnaar van de wedstrijd vanavond tussen de Rode Duivels en Spanje. En vanavond is er dus die wedstrijd. En net als in 2018, toen België Brazilië kon kloppen, is het gevoel dus nu vergelijkbaar met toen, dat zegt speler Romelu Lukaku.
5: Heel vergelijkbaar. Ik denk dat het is een heel andere groep. Ik denk dat de spelers zelf hier ook wel een beetje meer zelfvertrouwen hebben. Dus je moet dat een beetje managen. Maar het is heel vergelijkbaar. Maar het is een totaal andere wedstrijd. Spanje speelt echt totaal voetbal. Nul goals tegen, offensief zijn ze heel goed. Dus je moet quote-unquote de perfecte wedstrijd spelen, zeker, om door te gaan.
3: Ja, en aan de vooravond van die wedstrijd hebben de Rode Duivels gedineerd samen met onze koning Filip. Hij is speciaal naar L.A. gekomen om de Belgen daar aan te moedigen. En hij sprak de nationale ploeg daar ook even toe.
6: Een paar dagen geleden waren we daar met mijn dochter. Om 2 uur 's morgens om naar jullie te kijken. Het was magnifiek. En ik heb één boodschap. Morgen moeten jullie winnen. Maar het zal ook gebeuren. Hè? Ja.
3: Het wordt opnieuw een zonnige en warme dag vandaag. Wel zo'n 25 graden aan zee tot 33 graden op sommige plaatsen. Dit weekend krijgen we hetzelfde weer.
1: Altijd de beste hits non-stop.

0: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
1: Ze zijn officieel geopend.
2: This is a mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
5: Krevel.
6: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
5: Krevel. Leef beter.
7: M&M Hits. Altijd.

0: Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
3: Go Yellow! Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet.

0: Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Lotto is op zoek naar een neus.
5: Oh? Een neus begot.
4: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
6: Of thee in India.
4: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
6: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
7: C'est si bon.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.

0: info op telenet.be. Go Yellow!
1: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
4: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
5: M&M Hits.
6: Altijd de beste hits.
5: Non-stop.

0: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
1: En hier uw linkeroor.
0: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
1: Wat blief?
0: Zie je het wel?
1: Oh, amai, dat is ampetant.
0: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
1: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
0: Wat?
1: Aan halve prijs?
0: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
1: Wat blief?
0: Bij Hans?
1: Ja, ja, het kan anders.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Criminelen gebruiken steeds vaker Airbnbs. Uit gerechtelijk onderzoek blijkt dat criminelen steeds vaker geld, wapens of drugs verstoppen in een Airbnb of ze gebruiken als onderduikadres. Drugscommissaris Inne van Wijmeer legt uit waarom online verhuurplatformen interessant zijn voor criminelen.
1: Precies, omdat je daar op een zeer flexibele manier een pand kan huren, een appartement of een studio. Je hoeft dat niet weken op voorhand te doen en je kan dat ook vrij anoniem doen. De identiteitscontroles, de documenten die je moet invullen, zijn veel beperkter dan op de klassieke verhuurmarkt.
0: In ons land zal je vanaf 1 mei volgend jaar een wegenvignet nodig hebben om op snel- en gewestwegen in ons land te rijden. En zowel Belgen als buitenlanders. Het Belgische wegenvignet zal je 90 tot 125 euro per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Het idee is dat buitenlanders ook meebetalen voor onze wegen, maar Europa verplicht ook dat Belgen dan meebetalen. En daarom komt er voor Vlamingen een aanpassing van de verkeersbelasting, zodat je in totaal niet meer zou betalen dan nu. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje zijn nu al zeker 11 doden gevallen. 4 van hen werden dood teruggevonden in hun auto. De anderen werden ingesloten door het vuur toen ze te voet probeerden te vluchten. De slachtoffers zouden voornamelijk buitenlanders zijn. Isabel heeft een bed and breakfast in het getroffen gebied en ze moest hals over kop vertrekken.
2: Toen kregen we telefoon van de brandweerman die vroeg: waar zijn jullie? Want wij staan nu bij jullie aan het huis. Die van branden, je moet nu naar huis komen. En ja, we hebben een koffer ingepakt. We hebben iets genomen en niets genomen. De vlammen die stonden voor onze neus. We hebben onze auto genomen. En dan zijn we gevlucht terug naar Torp. Het is onwaarschijnlijk mooi hoe mensen elkaar steunen. En iedereen vraagt aan elkaar als we iets kunnen doen, als we kunnen helpen. Zeg het.
0: Ja, ook in Malaga zijn 1000 mensen geëvacueerd voor een bosbrand. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Het versloeg Marokko met 2-0. Frankrijk speelt tegen de winnaar van de wedstrijd vanavond tussen onze Rode Duivels en Spanje. Aan de vooravond van die wedstrijd hebben de Rode Duivels gedineerd samen met onze koning Filip. Hij is speciaal helemaal naar LA gekomen om de Belgen daar aan te moedigen. En hij sprak de nationale ploeg ook even toe.
3: Een paar dagen geleden waren we daar met mijn dochter om 2 uur 's morgens om naar jullie te kijken. Het was magnifiek. En ik heb 1 boodschap. Morgen moeten jullie winnen. Wat zal ook gebeuren, hè?
0: Ja, het wordt opnieuw een zonnige en warme dag vandaag. 25 graden aan zee en tot 33 graden op sommige andere plaatsen. Dit weekend krijgen we hetzelfde weer.

0: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Voilà, hè, ons nieuwe keuken, helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
3: En dat paste binnen jullie budget?
2: Man, nee, zot, we gaan ons huis moeten verkopen.
3: Mm, slim.
2: Prachtige keuken, hè?
3: Ja.
4: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
1: Eggo Keukens.
4: Nu solde tot 30% korting.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
8: M&M Hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

M&M Hits. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: M&M Hits Live.

0: voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Solden bij Zalando.
4: Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
4: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Jij wilt de schoonste kortingen? Let's go! Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
7: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot min 70% op onze expo-keukens. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
8: M&M Hits.
9: Altijd de beste hits.
8: Non-stop.

0: €99. Lunch Garden.
1: Mannekes.
2: Pompie.
1: Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
3: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
4: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
3: Nee, nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
5: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
5: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
4: Ons kortingkaart van 5%.
3: Voilà.
6: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
8: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
9: Knaldi!
10: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
11: M&M Hits.
12: Het is 10 uur.
11: VRT Nieuws.
13: Zo'n 4000 leerlingen moeten meer Nederlands krijgen. 1 op de 20 leerlingen die in september aan de middelbare school beginnen, moeten 3 uur per week extra Nederlands volgen bovenop hun normale lesrooster. Dat blijkt uit cijfers van minister van Onderwijs, Zouad Demir, en dat staat ook in het nieuwsblad. In de lagere school konden leerlingen het afgelopen schooljaar voor het eerst ook verplicht worden om extra lessen te volgen. Maar dat georganiseerd krijgen in het middelbaar zal niet evident worden, dat zegt de Socialistische Vakbond.
14: We zitten natuurlijk nog altijd met een lerarentekort, dus we zal leraren moeten vinden om die extra uren Nederlands te geven. En ja, Nederlands geven aan jongeren die de taal nog niet zo goed machtig zijn, is ook een specialiteit, zal ik maar zeggen. Dus je kan dat ook niet iedereen laten doen. En we weten dat we al leerkrachten Nederlands tekort hebben. Dus ja, we vragen ons af natuurlijk wie dat al zal kunnen geven.
13: In Strombeek-Bever in Vlaams-Brabant heeft een grootmoeder gisteravond het verkeerde kind meegenomen van bij de kinderopvang. Gelukkig had de oma snel door dat ze zich van kleinkind dat vergist. Er wordt nu bekeken waar het misliep. Dat zegt de organisatie waar de crèche onder valt, 3W+.
15: We beginnen ervan uit dat een grootouder zijn vaak mijn kind herkent. Dit is hier blijkbaar toch fout gegaan. Op een of andere manier, dat moet u dus nog intern bekijken. Het kind is uiteindelijk snel terug in de goede handen gekomen. Dus op dat vlak mogen we natuurlijk blij dat dat goed is afgelopen. Maar goed, dat neemt niet weg dat we wel de procedures gaan bekijken en waar nodig aanscherpen om te worden, zodat dit zeker een eenmalig feit blijft.
13: Vakantiewoningen op Airbnb, Booking.com en ook andere verhuurplatformen die worden steeds vaker misbruikt door criminele organisaties. Zo verstoppen ze steeds vaker drugs, geld of wapens in die vakantiewoningen of ze gebruiken die eigenlijk als uitvalsbasis voor bijvoorbeeld een onderduikadres. Via online verhuurplatformen kunnen criminelen vooral flexibeler en anoniemer boeken dan op een gewone verhuurmarkt. En drugscommissaris Inne van Wijmeers wil die verhuurplatformen daarom ook helpen.
16: We moeten ook een beter zicht krijgen op hoe groot dit fenomeen precies is. En daar gaan kijken of we barrières kunnen opwerpen tegen het criminele milieu. Dat gaat dan vooral over registratie, identiteit, weten welke panden er in jouw regio verhuurd worden, waar dan mogelijk extra aandacht, waakzaamheid en controle nodig is, maar zonder de eerlijke verhuur te gaan verstoren.
13: In het zuiden van Spanje zijn nu al zeker 19 mensen vermist geraakt bij bosbranden in de buurt van Almeida. Eerder waren er ook al 11 doden geteld. De slachtoffers zijn waarschijnlijk allemaal buitenlanders. Het is de dodelijkste bosbrand ooit in de regio van Andalusië. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich heel snel. De oorzaak is waarschijnlijk een losgeraakte elektriciteitskabel. Het wordt opnieuw een zonnige en warme dag vandaag. We halen 25 graden aan zee tot 33 graden op sommige andere plaatsen. En dit weekend krijgen we eigenlijk hetzelfde weer.

0: een schone lounge set.
1: Mm-hmm.
2: Maar, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
7: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. M&M Hits.
9: Altijd.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: M&M Hits Live.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC. Beweegt met je mee.
5: Krevel.
6: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
5: Krevel. Leef beter.
7: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot -70% op onze expo-keukens.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken?
11: Ja, ik heb geen inspiratie.
9: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels...

0: en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Solden bij Zalando.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
3: M&M hits.
4: Altijd de beste hits.
3: Non-stop.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. Adventure is everywhere.
4: Het is solden bij AS Adventure.
5: Solden bij AS Adventure.
4: AF Adventure.
5: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
4: Ik weet het.
5: Zeg het dan.
4: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
5: Sorry.
4: Dus niks.
5: Alla, jong.
4: Korting tot min 70%.
5: Procent?
4: Dat is straf, hè? Ja, het is straf.
3: Ice Adventure.
6: Richie, citroen met framboos.
7: Richie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissen.
3: Richie.
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst. 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
8: Ja.
9: Carrefour.
10: Ze zijn officieel geopend.
11: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
10: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
12: Lotto is op zoek naar een neus.
13: Oh? Een neus begot.
12: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
14: Of thee in India.
12: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
14: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
15: C'est si bon.
12: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
16: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
17: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
18: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DriftTabs Platinum Plus Gigapak tot 3.

0: Zo'n 4000 leerlingen moeten meer Nederlands krijgen. 1 op de 20 leerlingen die in september aan de middelbare school beginnen, moeten 3 uur per week extra Nederlands volgen bovenop hun normale lesrooster. In de lagere school konden leerlingen het afgelopen schooljaar ook al voor het eerst verplicht worden om die extra lessen te volgen. Maar dat nu georganiseerd krijgen in het middelbaar zal volgens de Socialistische Vakbond niet evident worden, want er zijn al niet genoeg leerkrachten voor Nederlands. En ook voor de leerlingen zelf is het wel zwaar, vertelt de vakbond.
1: Voor de leerlingen zelf hadden wij gevraagd of dat die 3 uren, of dat dan niet tijdens een weekopdracht eigenlijk kon gebeuren, hè, tijdens de lessen. Maar ja, men heeft ervoor gekozen om die 3 uren extra bovenop te doen, wat voor de leerlingen toch wel een extra belasting is. En we vrezen natuurlijk dat dat een beetje de kosten zal gaan van de andere vakken, want ja, je kan je tijd natuurlijk maar 1 keer besteden.
0: In Strombeek-Bever in Vlaams-Brabant heeft een grootmoeder gisteravond het verkeerde kind meegenomen van bij de kinderopvang. Gelukkig had de oma wel snel door dat ze zich van kleinkind had vergist. Er wordt nu bekeken wat er daar juist misliep.
2: We beginnen ervan uit dat een grootouder zijn of haar kleinkind herkent. Dit is hier blijkbaar toch fout gegaan. Op een of andere manier, dat moeten we dus nog intern bekijken. Het kind is uiteindelijk snel terug in goede handen gekomen. Dus op dat vlak mogen we natuurlijk blij dat dat goed is afgelopen. Maar goed, dat neemt niet weg dat we wel de procedures gaan kijken en waar nodig aanscherpen om te worden, zodat dit zeker een eenmalig feit blijft.
0: Consumenten zullen beter beschermd worden tegen greenwashing. Dat is wanneer bedrijven doen alsof hun producten goed zijn voor het milieu, door ze bijvoorbeeld een eco of groen te noemen. Nieuwe Europese regels moeten ook de geplande veroudering van producten aanpakken die zo worden gemaakt, zodat ze sneller stuk gaan of verouderen. En bedrijven mogen bijvoorbeeld ook niet meer ongevraagd alle software-updates doorvoeren, waardoor de batterij bijvoorbeeld van je smartphone of sporthorloge minder lang meegaat of het toestel dan ook trager werkt. In het zuiden van Spanje zijn 19 mensen vermist geraakt bij bosbranden. Eerder waren er ook al zeker 11 doden geteld in de buurt van Almeira. De slachtoffers zijn waarschijnlijk allemaal buitenlanders. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich zeer snel. De oorzaak is waarschijnlijk een losgeraakte elektriciteitskabel. Het is een zonnige en warme dag vandaag. 25 graden aan zee tot 33 graden op andere plaatsen. En dit weekend

0: Zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
3: Serieus?
2: Ja, ja, en het is weer nee.
4: Nee tegen BTW?
2: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
3: Nee, nee.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
5: Gelijk wij.
2: Wat gaan we doen?
5: We gaan gaan, hè.
2: En wat mogen we niet vergeten?
4: Ons kortingkaart van 5%.
3: Voilà.
6: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: M&M Hits, live.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de super plus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
7: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de super plus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: M&M Hits.
8: Altijd de beste hits.
3: Non-stop.

0: 18,99 €. Lunch Garden. Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting. Ego Keukens.
3: Het is 12 uur.
4: VRT Nieuws. Mogelijk zijn er ook Belgen overleden bij de bosbranden in Spanje. Bij de bosbrand in de buurt van de Spaanse stad Almeria zijn zeker 11 doden gevallen. Dat bevestigt de plaatselijke overheid. Er zouden ook zo'n 20 mensen vermist zijn. 8 mensen raakten gewond, van wie 4 zwaar. Bij de doden zouden verschillende buitenlandse toeristen zijn en daar zijn mogelijk ook Belgen bij. De Vlaamse Isabel heeft een bed and breakfast in het getroffen gebied. Ze moest hals over kop vertrekken.
5: Toen kregen we telefoon van de brandweerman die vroeg: waar zijn jullie? Want wij staan nu bij jullie aan het huis. Het is aan brand. Je moet nu naar huis komen. En ja, we hebben een koffer ingepakt. We hebben iets genomen en niets genomen. De vlammen die stonden voor onze neus. We hebben onze auto genomen. En dan zijn we gevlucht terug naar Torp. Het is onwaarschijnlijk mooi hoe mensen elkaar steunen. En iedereen vraagt aan elkaar als we iets kunnen doen, als we kunnen helpen. Zeg het.
4: De ondernemers en werkgevers zijn tevreden dat buitenlandse weggebruikers binnenkort moeten betalen voor het gebruik van onze wegen. Vanaf 1 mei volgend jaar moeten Belgen en buitenlanders een wegenvignet kopen om op snel- en gewestwegen in ons land te rijden. Dat zou dan €125 per jaar kosten. De opbrengst zou gaan naar onderhoud en investeringen in onze verouderde wegen, maar het lost de file niet op, zegt werkgeversorganisatie Unizo.
6: Enige nadeel is eigenlijk dat een wegenvignet op zich weinig stuurt. Is. Dus het lost het mobiliteitsprobleem en het fileprobleem niet op. Dat toch wel een serieuze economische impact heeft ook voor onze ondernemers. Daar heb je eigenlijk een slimme kilometerheffing nodig. Die kan variëren in functie van de tijd, plaats en het gebruik dat men maakt van de wegen. En die dan in de plaats komt van de verkeersbelasting. En daar blijven toch nog vragende partijen voor.
4: Vanavond staan er op heel wat plaatsen weer grote schermen waar de fans van de Rode Duivels de match tegen Spanje kunnen meevolgen. De kwartfinale wedstrijd begint om 9 uur. Heel wat evenementen en concerten worden vanavond verplaatst, zoals op de Grote Markt in Leuven en op de Markt in Tienen. Ook op de festivals als Rock Zottegem en Cactus Festival komen er grote schermen. En ook in de VS, in Los Angeles, maken de Belgische fans zich klaar. Ze dromen al van de winst.
7: Oh, moeilijk te zeggen, maar ik hoop toch dat we winnen met 0-1, denk ik. Ik denk Lukaku die invalt en dat maakt.
8: Ik hoop gewoon winnen in een goede sfeer. Dat vind ik het belangrijkste.
9: Voor mij dat zou het mooiste geschenk zijn dat ik ooit in mijn leven kan krijgen. Hè. Dus dat is magnifiek.
10: Ik hoop dat we de 40 jaar in Mexico 86 dat we kunnen overdoen. Dat we met de penalties 5-4 winnen. Dat zou geweldig zijn.
4: Het is zonnig vandaag met wat wolken, temperaturen tussen 24 graden aan zee en 32 graden op andere plaatsen. Vannacht zakken de temperaturen tussen 12 en 19 graden. Morgen dan hetzelfde weer en vanaf zondag nog wat warmer.
3: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop. M&M Hits.
11: Zoek ik elke avond de reden. Om niet te slapen in dat grote bed alleen.

0: zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Solden bij Zalando.
2: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
1: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Knaldi!
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: M&M Hits. Altijd de beste hits, non-stop.

0: is Solden bij AS Adventure.
1: Solden bij AS Adventure.
0: AS Adventure.
1: AS. Je vergeet de S van Solden. Het is daar Solden.
0: Ik weet het.
1: Zeg het dan.
0: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
1: Sorry.
0: Dus niks.
1: Allo, jong.
0: Korting tot -70%.
1: Procent.
0: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
2: AS Adventure.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. Medi Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: M&M Hits.
5: Altijd de beste hits.
4: Non-stop.

0: een schone lounge set.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba. M&M Hits Live.

0: nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
1: Krevel. Leef beter. Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
2: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
3: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
5: M&M Hits.
6: Het is 1 uur.
5: VRT Nieuws.
7: Er zijn zeker Belgen overleden bij de bosbranden in Spanje. Bij de bosbranden in de buurt van de Spaanse stad Almeria zijn zeker 11 doden gevallen. En daarbij zijn dus zeker ook Belgen bij. Dat bevestigt onze minister van Buitenlandse Zaken zo net. Er zouden ook 20 mensen vermist zijn. 8 mensen raakten gewond, van wie 4 zwaar. En bij de doden zouden verschillende buitenlandse toeristen zijn. De Vlaamse Isabel heeft een bed and breakfast in het getroffen gebied en ze moest hals over kop vertrekken.
8: Toen kregen we telefoon van de brandweerman die vroeg: waar zijn jullie? Want wij staan nu bij jullie aan het huis. Het is aan branden, je moet nu naar huis komen. En ja, we hebben een koffer ingepakt. We hebben iets genomen en niets genomen. De vlammen die stonden voor onze neus. We hebben onze auto genomen. En dan zijn we gevlucht terug naar Torp. Het is onwaarschijnlijk mooi hoe mensen elkaar steunen. En iedereen vraagt aan elkaar als we iets kunnen doen, als we kunnen helpen. Zeg het.
7: De ondernemers en werkgevers zijn tevreden dat buitenlandse weggebruikers binnenkort moeten betalen voor het gebruik van onze wegen. Vanaf 1 mei volgend jaar moeten Belgen en buitenlanders een wegenvignet kopen om op de snel- en gewestwegen in ons land te rijden. Dat zou dan €125 per jaar kosten. De opbrengst zou gaan naar onderhoud en investeringen in onze verouderde wegen, maar het lost de file niet op, zegt werkgeversorganisatie Unizo.
9: Enige nadeel is eigenlijk dat een wegenvignet op zich weinig sturend is. Dus het lost het mobiliteitsprobleem en het fileprobleem niet op. Dat toch wel een serieuze economische impact heeft ook voor onze ondernemers. Daar heb je eigenlijk een slimme kilometerheffing nodig. Die kan variëren in functie van de tijd, plaats en het gebruik dat men maakt van de wegen. En die dan in de plaats komt van de verkeersbelasting. En daar blijven toch nog vragende partijen voor.
7: Het Amerikaanse sociale mediabedrijf Meta doet niet genoeg om Facebook en Instagram minder verslavend te maken. Dat heeft de Europese Commissie geoordeeld. Op de apps kan je eindeloos scrollen, krijg je zeer gepersonaliseerde inhoud en spelen video's automatisch af. En dat is niet goed voor het mentaal welzijn van gebruikers, zegt de commissie. En dus zijn de apps in strijd met Europese wetgeving. Europa wil nu dat Meta aanpassingen doet, anders kunnen er later grote boetes volgen. En vanavond om 9 uur spelen de Rode Duivels tegen Spanje op het WK voetbal. De Belgische fans in Los Angeles in de VS maken zich klaar. Ze dromen al van de winst.
10: Oh, moeilijk te zeggen, maar ik hoop toch dat we winnen met 0-1, denk ik. Ik denk Lukaku die invalt en dat maakt.
11: Ik hoop gewoon winnen in een goede sfeer. Dat vind ik het belangrijkste.
12: Voor mij dat zou de mooiste geschenk zijn dat ik ooit in mijn leven kan krijgen. Dus dat is magnifiek.
13: Ik hoop dat we de 40 jaar in Mexico 86 dat we kunnen overdoen, dat we met de penalties 5-4 winnen. Dat zou geweldig zijn.
7: Het is een zonnige dag vandaag met wat wolken. Temperaturen tussen 24 graden aan zee en 32 graden op andere plaatsen. Vannacht zakken de temperaturen tussen 12 en 19 graden. Morgen hetzelfde weer en vanaf zondag nog wat warmer.
5: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.

0: schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ja, ik heb geen inspiratie.
6: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
6: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Ze zijn officieel geopend.
10: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
9: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
11: Ritchie, citroen met framboos.
12: Ritchie, Belgische limonade.
13: Altijd verfrissend.
14: Ritchie.
15: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Mannekes, pompie. Nu zondag is gamma open tot 4 uur.
18: Serieus?
17: Ja, ja. En het is weer nee.
19: Nee tegen BTW?
17: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
18: Nee, nee.
17: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
20: Gelijk wij.
17: Wat gaan we doen?
20: We gaan gaan, hè.
17: En wat mogen we niet vergeten?
19: Ons kortingkaart van 5%.
18: Voilà.
21: Nu zondag is gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
22: M&M Hits. Altijd.

0: saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: M&M Hits Live.

0: Concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
1: Volkswagen.
2: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
3: Oh nee, onze buren zijn er ook.
4: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
2: Een chique wat?
5: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
2: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
3: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
5: Ja, charmant. Maar bezit dat maar eens.
3: Maar sa, zonneschone lounge set.
4: Mo, hij komt ook van de Weber.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
0: Nu solde bij Weber.
6: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst. 1 pak van 400 gram kopen. 1 pak gratis. In jouw Carrefour. Ook open op zondag. Ja. Carrefour.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
10: Hoe dat?
9: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
10: Oh, cool.
9: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
11: M&M Hits.
12: Altijd de beste hits.
11: Non-stop.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code yellow!
5: Mannekes, Pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
4: Serieus?
5: Ja, ja. En het is weer nee.
6: Nee tegen BTW?
5: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
4: Nee, nee.
5: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
7: Gelijk wij.
5: Wat gaan we doen?
7: We gaan gaan, hè.
5: En wat mogen we niet vergeten?
6: Ons kortingkaart van 5%.
4: Voilà!
8: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Code yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang, met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internet.

0: zijn Belgen vermist na de bosbranden in Spanje. Bij de grote bosbranden in de buurt van de Spaanse stad Almeria zijn nog zo'n 23 mensen vermist en daarbij zitten ook Belgen. Dat bevestigt onze minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Er vielen ook al 12 doden. Het is moeilijk om de Belgen in die regio te bereiken, zegt correspondent Sven Tuytens.
1: Zowel vanuit de bron van Buitenlandse Zaken als een Spaanse bron wordt er gesproken over Belgische vermisten. En dat is logisch, dat is een streek waar heel veel Belgen wonen. Het probleem is dat de huizen die in die streek staan, dat die heel verspreid zijn. Dus het is heel moeilijk mensen terug te vinden.
0: En ook de Vlaamse Lore van Mol werd intussen geëvacueerd uit haar huis.
2: Vanmorgen dachten wij eigenlijk dat het voornamelijk was weggetrokken. Er was niet meer veel te zien van bij ons uit. Ja, dan tegen de middag merkten we eigenlijk dat er terug heel veel rook was. Ja, ik denk een half uurtje later ongeveer zagen we de politie bij de buren om te zeggen dat ja, het vuur komt eraan, zeiden ze, tijd om te evacueren.
0: Vanaf 1 juli volgend jaar kan je een boete krijgen als je zonder wegenvignet op de Belgische wegen rijdt, waar dat wel verplicht is. Dat heeft Vlaams minister van Financiën Ben Weitz gezegd op een persconferentie. Daar gaf hij meer informatie over het nieuwe wegenvignet. Het wordt verplicht op zo'n 10% van de Vlaamse wegen, dus op snelwegen en gewestwegen. Het vignet zal tot €125 per jaar kosten en geldt voor zowel Belgen als buitenlanders, zegt Weitz.
3: We starten vanaf 1 mei en dan gaan we wel 2 maanden van tolerantie aan de dag leggen. Dat wil zeggen dat we wel gaan beginnen boeten vanaf 1 juli. Voor een eerste inbreuk is er een boete van €70. Wanneer die natuurlijk wordt herhaald, €140, €210, dat is evident bovenop het tarief dat je moet betalen.
0: Het Amerikaanse sociale mediabedrijf Meta doet niet genoeg om Facebook en Instagram minder verslavend te maken. Dat heeft de Europese Commissie geoordeeld. Op de apps kan je eindeloos scrollen, krijg je zeer gepersonaliseerde inhoud en spelen video's automatisch af. En dat is niet goed voor het mentaal welzijn van gebruikers, zegt de commissie. Europa wil nu dat Meta aanpassingen doet, anders kunnen er later grote boetes volgen. Het is zonnig vandaag met wat wolken. Temperaturen tussen 24 graden aan zee en 32 graden op andere plaatsen. Vannacht zakken de temperaturen tussen 12 en 19 graden. Morgen hetzelfde weer en vanaf zondag nog wat warmer.
4: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.

0: pyjama's on.
1: Adventure is everywhere.
2: Het is Solden bij AS Adventure.
3: Solden bij AS Adventure.
2: AF Adventure.
3: AS. Je vergeet de S van Solden. Het is daar Solden.
2: Ik weet het.
3: Zeg het dan.
2: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
3: Sorry.
2: Dus niks.
3: Alla, jong.
2: Korting tot -70%.
3: Procent.
2: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
1: AS Adventure.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Jij wil reuze kortingen?
7: Let's go!
6: Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
8: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
9: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
10: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
8: 500?
10: Schatke, dat is €25.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
10: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
8: Allee jong, gracias Kate.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: M&M hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

0: jij gedaan?
1: M&M hits.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Ze zijn officieel geopend.
2: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
3: M&M Hits Live.
4: Prachtige keuken, hè?
5: Ja. Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
6: Eggo Keukens.
5: Nu solde tot 30% korting.
7: Krevel.
8: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
7: Krevel. Leef beter.
9: M&M Hits.
10: Altijd de beste hits.
9: Non-stop.

0: Er zijn Belgen vermist na de bosbranden in Spanje. Bij de grote bosbranden in de buurt van de Spaanse stad Almería zijn nog zo'n 23 mensen vermist. En daarbij zitten ook Belgen. Dat bevestigt onze minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Er vielen ook al 12 doden. De Vlaamse Lore van Mol woont in Spanje en werd geëvacueerd uit haar huis.
1: Vanmorgen dachten wij eigenlijk dat het voornamelijk was weggetrokken. Er was niet meer veel te zien van bij ons uit. Ja, dan tegen de middag merkten we eigenlijk dat er terug heel veel rook was. Ja, ik denk een half uurtje later ongeveer zagen wij de politie bij de buren om te zeggen dat ja, het vuur komt eraan, zeiden ze, tijd om te evacueren.
0: De Nederlandse regering is niet te spreken over het nieuwe Belgische wegenvignet. Vanaf mei volgend jaar moeten Belgen en buitenlanders een wegenvignet kopen om op snel- en gewestwegen te rijden in ons land. Dat zal maximaal €125 kosten. Ook de Nederlanders maken veel gebruik van onze wegen, bijvoorbeeld als ze aan de grens wonen of op vakantie gaan naar het zuiden. De minister voor Infrastructuur in Nederland is erg teleurgesteld.
2: Ik heb ook veel contact met mijn Vlaamse collega hierover gehad. Ik heb hem ook gevraagd van zijn er mogelijkheden voor verzachtende maatregelen, zeker voor mensen in Limburg, in Zuid-Brabant, die heel vaak ook voor hun werk soms gewoon elke dag de grens over moeten, die gewoon nu moeten gaan betalen voor een vignet. Nou, hij heeft gezegd dat hij ernaar ging kijken, maar ik heb begrepen dat het er niet in zit in het pakket wat ze willen voorstellen. Dat vind ik erg teleurstellend.
0: In Aarschot in Vlaams-Brabant is de man opgepakt die gisteren zijn enkelband had doorgeknipt en op de vlucht was geslagen. Hij werd gisteren veroordeeld tot 14 jaar cel voor een gewelddadige aanval op zijn ex-vriendin en haar moeder. Hij was niet aanwezig in de rechtbank, knipte zijn enkelband door en verdween. De politie heeft de dertiger vanmiddag opgepakt. Hij riskeert een extra celstraf van 3 jaar voor het vernielen van zijn enkelband. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 7e rit. Na de zware bergrit gisteren wordt vandaag in Bordeaux een massasprint verwacht. Met Timmerlier, Milan Fritte en Jasper Philipsen heeft ons land wel wat kanshebbers op de ritzegen. Jasper Philipsen won 3 jaar geleden ook al eens in de Tour in een rit met aankomst in Bordeaux.
3: Natuurlijk kennen we de finish van 2023. Dus hebben we heel mooie herinneringen aan. En ja, natuurlijk is de aanloop iets gewijzigd, maar het is nog altijd dezelfde aankomst langs de rivier. Dus het is sowieso technisch. We moeten zien dat we in positie zitten en dan hopelijk dat we het uitgelijnd krijgen met de ploeg om een goede sprint te rijden.
0: Het is zonnig vandaag met wat wolken, temperaturen tussen 24 graden aan zee en 32 graden op andere plaatsen. Vannacht zakken de temperaturen tussen 12 en 19 graden. Morgen hetzelfde weer en vanaf zondag nog wat warmer.

0: nog rustig?
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. Lotto is op zoek naar een neus.
3: Oh? Een neus begot.
2: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
2: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
4: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
5: C'est si bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €9 miljoen. Lotto, omdat het kan.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
7: M&M Hits. Altijd de beste hits, non-stop.

0: de schoenenlounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Solde bij Zalando.
5: Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het en ik kan me gratis

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: M&M Hits live.
4: Is het hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop? Was het niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatje, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
6: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, jong. Gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Ritchie, citroen met framboos.
10: Ritchie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissen.
12: Ritchie, adventure is everywhere.
13: Het is solden bij AS Adventure.
14: Solden bij AS Adventure.
13: AF Adventure.
14: AS, je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
13: Ik weet het.
14: Zeg het dan.
13: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
14: Sorry.
13: Dus niks.
14: Allee, jong.
13: Korting tot min 70%.
14: Procent.
13: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
12: Ice Adventure.
15: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
16: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
17: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
18: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
19: Het is 4 uur.
20: VRT Nieuws.
21: Nederland is boos over het nieuwe wegenvignet. Vanaf mei volgend jaar moeten Belgen en buitenlanders een wegenvignet kopen om op snel- en gewestwegen te rijden in ons land. Dat zal maximaal €125 kosten. Ook Nederlanders maken veel gebruik van onze wegen, bijvoorbeeld als ze aan de grens wonen of op vakantie gaan naar het zuiden. De Nederlandse minister voor Infrastructuur zegt dat hij teleurgesteld is in ons land en overleg wil met Vlaams minister Ben Weidt, maar die verdedigt het nieuwe vignet.
22: De Nederlander die doorheen Frankrijk rijdt, die betaalt meer dan €100 voor één rit doorheen Frankrijk. Wel, voor €100 kan je doorheen Vlaanderen 1000 keer en zelfs meer rijden. En daarboven, als dat ook kan helpen, de caravans, die gaan we ook niet extra belasten. En we gaan ervoor zorgen dat die inkomsten ook effectief worden gebruikt en worden geïnvesteerd in onze wegen waar men zo terecht soms over klaagt.
21: Minstens 10 pro-Palestijnse actievoerders hebben een klacht ingediend tegen de Antwerpse politie na een betoging vorige week maandag. De manifestanten stonden aan het stadhuis te protesteren tegen de Israëlische vlag die aan het gebouw hangt. Maar volgens de Antwerpse burgemeester en de politie verstoorden ze de openbare orde en moesten ze daar weg. De aanpak van de politie was veel te hardhandig, zegt deze advocaat van de actievoerders.
23: Het gebruik van de nekklem, wat verboden is in die omstandigheden, de gemaskerde agenten, het zomaar mensen uit een betoging halen zonder enige waarschuwing, maar ook zonder dat die mensen iets aan het doen zijn. Dat zijn toch allemaal elementen waardoor dat mensen het gevoel hebben dat de politie disproportioneel is opgetreden en dat ze daarover wel echt een klacht willen indienen bij Comité P met de vraag om dat ook echt te onderzoeken.
21: In Aarschot in Vlaams-Brabant is de man opgepakt die gisteren zijn enkelband doorknipte en op de vlucht sloeg. Hij werd gisteren veroordeeld tot 14 jaar cel voor een gewelddadige aanval op zijn ex-vriendin en haar moeder. Hij was niet aanwezig in de rechtbank, knipte zijn enkelband door en verdween. De politie heeft de dertiger vanmiddag opgepakt. Hij riskeert een extra celstraf van 3 jaar voor het vernielen van zijn enkelband. En in Spanje zijn intussen 12 lichamen gevonden na de bosbranden in het zuiden in de buurt van de stad Almeria. Maar geen enkel slachtoffer is al geïdentificeerd. 6 lichamen zijn al overgebracht naar een speciaal onderzoekscentrum in de buurt van Sevilla. Er wordt ook nog altijd gezocht naar 23 vermisten, onder wie ook Belgen, maar het is niet duidelijk hoeveel. Volgens de lokale overheid vielen er zoveel slachtoffers omdat ze de bevelen niet correct hebben opgevolgd. Sommige mensen moesten evacueren en anderen net binnen blijven. Het is zonnig vandaag met wat wolken, temperaturen tussen 24 graden aan zee en 32 graden op andere plaatsen. Vannacht zakken de temperaturen tussen 12 en 19 graden. Morgen hetzelfde weer en vanaf zondag wordt het nog wat warmer.
0: M&M Hits.
2: Altijd de beste hits non-stop.

0: attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaarland, voor een hoedvol avontuur.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
7: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: M&M Hits. Altijd

Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs.

0: geld. De korting geld voor de meest getoonde prijs.
1: Mannekes, Pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
2: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
3: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar...
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
6: M&M Hits live.
7: Nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
8: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
8: We gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
3: Ons

0: Reftaps Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90 euro.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: M&M Hits.
5: Altijd de beste hits.
4: Non-stop.

0: zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden
1: bij
0: Zalando.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: M&M Hits.
5: Het is 5 uur.
4: VRT Nieuws.
6: En we gaan eerst live naar de Tour. De renners zijn bezig aan de 7e rit in de Ronde van Frankrijk. En na een zware bergrit van gisteren wordt er straks in Bordeaux een massasprint verwacht. Christophe Van de Goor, wie maakt er kans?
7: Wel, het zijn dezelfde mannen als 2 dagen geleden in Po natuurlijk. Olaf Kooi, de Nederlander, maar ook onze landgenoten Tim Ellier, Jasper Philipsen en Milan Frittin. Nog 7 kilometer. We naderen dadelijk het centrum van Bordeaux.
6: Dankjewel, Christophe. Minstens 10 pro-Palestijnse actievoerders hebben een klacht ingediend tegen de Antwerpse politie na een betoging vorige week maandag. De manifestanten stonden aan het stadhuis te protesteren tegen de Israëlische vlag die aan het gebouw hangt. Maar volgens de Antwerpse burgemeester en de politie verstoorden ze de openbare orde en moesten ze daar weg. Ook Attica, een zwangere vrouw die toevallig passeerde, en Thomas, een 31-jarige betoger, willen een klacht indienen.
8: Ik zeg, meneer, ik wil er gewoon voorbij, want ik moet naar huis. Ik woon hier achter. En die grepen mij echt hard vast. En daar schrok ik van. Ik ben zelf zwanger, dus ik dacht, ik wil niet meegenomen worden, op de vloer worden gegooid of whatever.
9: Ik kwam vooraan te staan en van daaruit heeft de politie mij heel agressief naar voren getrokken, op de grond geduwd. Daar ben ik nog altijd wel van aangedaan, dat dat in deze stad op die manier wordt aangepakt.
6: In Spanje zijn intussen 12 lichamen gevonden na de bosbranden in het zuiden in de buurt van de stad Almeria, maar geen enkel slachtoffer is al geïdentificeerd. Er waren wel al 4 autopsieën, maar het is moeilijk om de lichamen te identificeren omdat ze helemaal verkoold zijn. Er wordt ook nog altijd gezocht naar 23 vermisten, onder wie ook Belgen, maar het is niet duidelijk hoeveel. Volgens de lokale overheid vielen er zoveel slachtoffers omdat ze de bevelen niet correct hebben opgevolgd. Sommige mensen moesten evacueren en anderen net binnen blijven. En vanavond om 10 uur spelen de Rode Duivels tegen Spanje hun kwartfinale van het WK voetbal. Op veel plaatsen in ons land kunnen voetbalfans volgen op grote televisieschermen. En ook in Blankenbergen, waar grote schermen staan bij de Radio 2-studio aan de pier.
10: Ik hoop dat de Rode Duivels gaan winnen, maar eigenlijk denk ik wel dat Spanje gaat winnen, want die hebben wel een iets sterker team. Ik denk dat ze wel gaan winnen. Het is een goede keep.
11: Ik denk dat ze wel kans hebben om te winnen, ja. Maar ja, ze moeten goed spelen, hè.
12: Ik denk dat België gaat winnen. Ik denk dat het moeilijk gaat worden, maar de laatste minuten gaat het goed gaan. Romelu Lukaku gaat goed spelen, denk ik.
6: En vannacht wordt het licht bewolkt met minima tussen 12 en 19 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 32 graden in het centrum. En het blijft ook warm en zonnig de dagen daarna tot 34 graden.
4: Non-stop. Yeah.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
1: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Ze zijn officieel geopend.
3: This is the mosselen van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
4: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
7: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
8: Code Yellow!
9: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Amai, dat is internetjes.
9: Info op telenet.be. Jij wil straffe kortingen?
11: Let's go!
9: Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
12: Altijd de beste hits.

0: En solde bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solde bij Zalando. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs.
2: Ze zijn officieel geopend.
3: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes, allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
4: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be.

0: cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
2: Adventure is everywhere.
3: Het is solden bij AS Adventure.
4: Solden bij AS Adventure.
3: AS Adventure.
4: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
3: Ik weet het.
4: Zeg het dan.
3: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
4: Sorry.
3: Dus niks.
4: Allo, jong.
3: Korting tot -70%.
4: Procent.
3: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
2: AS Adventure.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Lotto is op zoek naar een neus.
7: Oh? Een neusbegot.
6: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
8: Of thee in India.
6: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
8: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
9: C'est si bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
10: M&M hits.
11: Altijd de beste hits.
10: Non-stop.
12: Oeh.

0: €99. Lunch Garden.
1: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken?
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Het is 6 uur.
7: VRT Nieuws.
8: Voor het eerst in deze tour wint een Belg. Tim Merlier heeft de 7e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen met aankomst in Bordeaux. Hij was de snelste in een massasprint. Hij draagt de overwinning op aan een man waar hij veel om geeft.
9: Heel deugdende overwinning, zeker ook de man die mij, mijn broer, eigenlijk altijd gevoerd heeft naar de koers van ons 12 jaar. Ligt op sterven en... Ja, het is eentje voor hem. Ik hoop dat hij het nog gezien heeft.
8: Het is al de 4e keer dat Merlier een rit in de Tour kan winnen. En straks om 9 uur spelen de Rode Duivels tegen Spanje hun kwartfinale van het WK voetbal. Op heel wat plaatsen zijn er grote schermen en ook muziekfestivals hebben hun programmatie aangepast, zoals Cactus Festival of Rock Zottegem. Ook in Blankenbergen staan er grote schermen in het centrum en ook bij de Radio 2 studio aan de pier.
10: Het zal een heel moeilijke match worden, hè? Maar ik denk België gaat doorgaan naar strafschoppen.
11: Ik ben bang. Waarom? Dat we verliezen. Ik denk dat
12: ze eigenlijk even sterk zijn, want België doet zijn best nu.
13: België gaat winnen natuurlijk, toch?
14: Ja, tuurlijk. Ja.
13: Spanje is niet zo sterk. Dat moet wel lukken.
15: België wint, hè.
8: Vanaf 2028 wordt gas duurder en elektriciteit goedkoper. De Vlaamse regering schuift met belastingen op energie om zo fossiele brandstoffen zwaarder te belasten. Maar dat wordt dan meteen gecompenseerd via de elektriciteitsfactuur. Volgens een berekening van minister van Energie Melissa de Prater zal voor een gezin met een standaardverbruik de elektriciteitsfactuur jaarlijks met €80 dalen. En voor gas stijgt die dan met hetzelfde bedrag.
16: Voor een standaard gezin, wat bedoel ik daarmee? Mensen die elektriciteit verbruiken, zoals iedereen, maar die tegelijk ook verwarmen op gas, ja, die zullen eigenlijk weinig impact merken. Voor hen zal dat ongeveer kief-kief uitdraaien. Verbruik je minder, omdat je bijvoorbeeld in een rijwoning woont, omdat je bijvoorbeeld op een appartement woont, omdat je bijvoorbeeld op elektriciteit verwarmt, ja, dan zal je net een winst op je factuur zien, dan zal die factuur ook echt lager zijn.
8: Een man van 60 is tijdens een vlucht van Ryanair bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raam was gebroken. Kort na het opstijgen van op de luchthaven van Thessaloniki in Griekenland brak het raam doordat een stuk van de motoren was losgekomen. De man hing minutenlang met zijn hoofd en schouders uit het toestel. Zijn vrouw kon hem uiteindelijk met de hulp van anderen naar binnen trekken. De man is met verwondingen aan zijn nek opgenomen in het ziekenhuis. En in Spanje zijn intussen 12 lichamen gevonden na de bosbranden in het zuiden in de buurt van de stad Almeria, maar geen enkel slachtoffer is al geïdentificeerd. Er waren al 4 autopsieën, maar het is moeilijk om de lichamen te identificeren omdat ze helemaal verkoold zijn. Er wordt ook nog altijd gezocht naar 23 vermisten, onder wie ook Belgen, maar het is niet duidelijk hoeveel. Volgens de lokale overheid vielen er zoveel slachtoffers omdat ze de bevelen niet correct hebben opgevolgd. Sommige mensen moesten evacueren en anderen moesten net binnenblijven. Vannacht wordt het te licht bewolkt met minima tussen 12 en 19 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 32 graden in het centrum. Het blijft ook warm en zonnig de dagen daarna tot 34 graden.

0: forever young. Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
4: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Krevel.
6: Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
5: Krevel. Leef beter.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet. Gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
9: M&M Hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: M&M Hits.
4: Altijd de beste hits.
3: Non-stop.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Solden bij Zalando.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
3: Solden bij Zalando.
4: M&M hits live.

0: een schone lounge set.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinzen?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
7: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
8: Serieus?
7: Ja. En het is weer nee.
9: Nee tegen BTW?
7: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
8: Nee.
7: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
10: Gelijk wij.
7: Wat gaan we doen?
10: We gaan gaan, hè.
7: En wat mogen we niet vergeten?
9: Ons kortingkaart van 5%.
8: Voilà.
11: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
3: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: M&M hits.
5: Het is 7 uur.
4: VRT Nieuws.
6: 5 kinderen hebben dezelfde ernstige ziekte opgelopen. 5 jonge kinderen uit de regio rond Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. De ziekte is het gevolg van een besmetting met de stekbacterie. Dat meldt het laatste nieuws en het departement Zorg bevestigt het ook. Er wordt nu onderzocht wat de bron is van die bacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen op een kinderboerderij. Het departement Zorg onderzoekt waar de kinderen geweest zijn en wat ze gegeten hebben. In Lummen in Limburg is een jongeman van 20 verdronken in een vijver. Dat schrijft het Belang van Limburg en dat bevestigt ook het parket. De plas is een populaire zwemplek, hoewel zwemmen er eigenlijk niet mag. Het parket vertelt wat er gebeurde.
7: Deze voormiddag werden aan de waterkant van de plas Het Koet de persoonlijke spullen van een jongeman aangetroffen door wandelaars. En zij hebben dan de hulpdiensten gealarmeerd. Politiezone LRA is samen met hulpverleningszone Zuidwest-Limburg ter plaatse gegaan. En zij hebben onmiddellijk een zoekactie opgestart. Jammer genoeg werd ze rond 11:30 door de duikers van de brandweer het lichaam van de jongeman aangetroffen in het water.
6: Alles wijst voorlopig op een ongeval. In het zuiden van Spanje is de dodelijke brand nog altijd niet onder controle. De wind is weer aangewakkerd, wat het blussen moeilijk maakt. 12 mensen zijn omgekomen, de meerderheid zouden buitenlanders zijn. En mogelijk zijn er ook Belgen bij, zegt de lokale overheid daar. Er wordt nog altijd gezocht naar 23 vermisten. En daarbij zijn zeker ook Belgen, maar hoeveel is nog niet duidelijk. Tim Merlier heeft de 7e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint met aankomst in Bordeaux. Hij draagt de overwinning op aan een man waar hij veel om geeft.
8: Heel deugdende overwinning, zeker ook de man die mij, mijn broer, eigenlijk altijd gevoerd heeft naar de koers van ons 12 jaar. Ligt op sterven en het is eentje voor hem. Ik hoop dat hij het nog gezien heeft.
6: Merlier is de eerste Belg die in deze editie van de Tour een rit kan winnen. En straks om 9 uur spelen de Rode Duivels tegen Spanje op het WK voetbal in Los Angeles in de VS. In heel ons land kijken mensen op grote schermen of thuis op televisie. Muziekfestivals en allerlei evenementen hebben hun programmatie aangepast. Spanje wordt een erg lastige tegenstander, zegt Tom Boudeweel vanuit LA.
9: Meer individueel talent, hoger op de FIFA-ranking, al 35 wedstrijden op een rij ongeslagen. Nog geen enkel doelpunt tegen op dit WK en zo kan ik nog wel even doorgaan, maar het blijft voetbal. Spanje mist een beetje de frivoliteit waarmee ze 2 jaar geleden het EK hebben gewonnen, maar de verdediging die staat er nu wel met ervoor de sterke Rodri.
6: Vannacht wordt het licht bewolkt met minima tussen 12 en 19 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 32 graden in het centrum. Het blijft ook warm en zonnig de dagen daarna tot 34 graden.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
2: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: M&M hits. Altijd.

0: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu.
1: Massa, zonneschone lounge set.
2: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: M&M Hits Live.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: M&M Hits Live.

0: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA wil dat de Vlaamse regering volledig verantwoordelijk wordt voor de belastingen van de Vlamingen. Dat heeft hij gezegd op de Gulden Sporenviering in Kortrijk aan de vooravond van de Vlaamse feestdag 11 juli. De Vlaamse beweging pleit dan traditioneel voor meer bevoegdheden voor Vlaanderen. De Vlaamse regering bepaalt nu voor een groot stuk hoe de belastinginkomsten worden uitgegeven, maar het innen gebeurt op het federale niveau en dat moet veranderen, vindt Diependalen.
1: Vlaanderen int de belastingen en financiert daarmee de eigen bevoegdheden en gemeenschapsdiensten. Aan de federale overheid dragen we vervolgens een bedrag over voor exclusief federale bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld defensie. En dat betekent dat we daarmee een eeuwenoude politieke wet herstellen. Politici die verantwoordelijk zijn voor de uitgaven, moeten dat ook zijn voor de inkomsten. Dat, beste vrienden, is exact de volgende stap die Vlaanderen ook moet kunnen zetten. Echte fiscale autonomie.
0: Maar daarvoor is een nieuwe staatshervorming nodig en die lijkt voorlopig niet aan de orde. 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het Huss-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom is het gevolg van de stekbacterie. Het departement Zorg onderzoekt nu wat de bron is van die bacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen op een kinderboerderij waar zij geweest zijn, vertelt Joris Mones.
2: We hebben die kinderen bevraagd naar hun activiteiten de dagen voor ze ziek geworden zijn. Ook wat voor voeding ze gegeten hebben, want voeding is ook een typische bron. De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht. En het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt. En dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren. Maar het is op dit moment zeker nog niet bevestigd.
0: Om 9:00 beginnen de Rode Duivels op het WK voetbal aan de kwartfinale tegen Spanje. Tom Boudewijl in Los Angeles. Met welke elf beginnen ze aan de wedstrijd?
3: Niet met dezelfde elf als tegen de Verenigde Staten. Er zijn 2 wijzigingen. Kevin De Bruyne en Jeremy Doku komen opnieuw in het basiselftal. In de plaats is dat dan van Onana. Ook geen Hans van Aken trouwens. En ook geen Luke Bakio. Voor het overige zijn het dezelfde elf met Courtois in doel. Castagne, Ngoy, Mechelen, De Kuyper als defensie. En dan Raske, Tielemans, Kevin De Bruyne op het middenveld. En Trossard doken de flanken. En Charles de Ketelaar na zijn 2 doelpunten blijft in de punt van de aanval voor deze, ja, misschien wel historische wedstrijd. Voor de 3e keer dat de Belgen kunnen doorstoten naar de halve finale. En bij de tegenstander is er slechts 1 wissel. Pedri zit op de bank en Fabian Ruiz start in het basiselftal.
0: Dankjewel, Tom. Charles de Ketelaar start dus na zijn 2 goals tegen de VS weer in de basis. Hij heeft er veel vertrouwen in, dat vertelde hij zo net.
4: Ik denk dat de honger bij ons heel groot is en dat we heel veel vertrouwen hebben gekregen wel na die 2 matchen, dus we geloven er enorm in. En het is niet dat we, omdat we hier al zijn, dat we nu moeten minder hard spelen of opgelucht zijn, maar we zijn heel hongerig om deze match te winnen.
0: En de wedstrijd zal straks extra spannend worden in Welle in Limburg. Daar wonen de Belgische Jo en zijn Spaanse vrouw Sarah.
5: Ja, normaal gezien supporter ik ook voor de Belgen, maar ja, nu dat Spanje Belgen is, ja, dan ga ik toch voor de Spanjaarden supporteren. Dus toch een beetje de roots weer, hè.
6: Ik vind dat de Spaanse supporters heviger zijn. Dus wij hopen straks die de mond te snoeren.
5: Ja, dat klopt wel. Tijdens de match is mijn man nog wel redelijk doof aan de ene kant, omdat ik te veel roep.
0: En op het tennistoernooi van Wimbledon heeft nummer 1 van de wereld Jannik Sinner zich geplaatst voor de finale. De Italiaan klopte de Serviër Novak Djokovic in 3 sets, 3 keer 6-4. In de finale wacht de Duitser Alexander Zverev. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en tot 32 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
7: Non-stop.

0: M&M hits.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Op het WK voetbal beginnen de Rode Duivels zometeen aan hun kwartfinale tegen Spanje. We luisteren even mee met Peter van den Bent.
1: Van de nationale ploeg aan de eindronde van een WK 15 keer. En dus nog maar de vierde keer dat België in de kwartfinale staat. Dat betekent dat het een uniek moment is. Dat er zo gaat aankomen. Zeker ook voor de luisteraars van Radio 2. Net op dit moment wordt er afgetrapt in Los Angeles in die kwartfinale tussen Spanje en België. Met slecht nieuws natuurlijk, want tijdens de opwarming is de captain van de Belgen, Yuri Tielemans, nog uitgevallen. Hij is in de basisopstelling vervangen door Hans van Aken. En er was al een wijziging doorgevoerd met Jeremy Doku, die uiteindelijk moest in het elftal gezet worden, of in het elftal is gezet. En Luke Bacchio, die naar de kant is moeten gaan voor hem in vergelijking met de wedstrijd van vorige week. Spanje dus, de Europese kampioen tegen België. We zijn er pas aan begonnen. En al een eerste keer goede diepgang bij de Belgen. Maar kansen nog niet natuurlijk. Eerste halve minuut 0-0 nog. Spanje tegen België.
0: Ja, die wedstrijd is zometeen te volgen op Radio 1 en VRT. Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA wil dat de Vlaamse regering volledig verantwoordelijk wordt voor de belastingen van de Vlamingen. Dat heeft hij gezegd op de Gouden Sporenviering in Kortrijk aan de vooravond van de Vlaamse feestdag. De Vlaamse beweging pleit dan traditioneel voor meer bevoegdheden voor Vlaanderen. De Vlaamse regering bepaalt nu voor een groot stuk hoe de belastinginkomsten worden uitgegeven, maar het ene gebeurt op het federale niveau en dat moet veranderen, vindt Diependalen.
2: Vlaanderen int de belastingen en financiert daarmee de eigen bevoegdheden en gemeenschapsdiensten. Aan de federale overheid dragen we vervolgens een bedrag over voor exclusief federale bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld defensie. En dat betekent dat we daarmee een eeuwenoude politieke wet herstellen. Politici die verantwoordelijk zijn voor de uitgaven, moeten dat ook zijn voor de inkomsten. Dat, beste vrienden, is exact de volgende stap die Vlaanderen ook moet kunnen zetten. Echte fiscale autonomie.
0: 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het Huss-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom is het gevolg van de stekbacterie. Het departement Zorg onderzoekt nu wat de bron is van die bacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen op een kinderboerderij waar ze geweest zijn. Dat zegt Joris Monus.
3: We hebben die kinderen bevraagd naar hun activiteiten de dagen voor ze ziek geworden zijn. Ook wat voor voeding ze gegeten hebben, want voeding is ook een typische bron. De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht. En het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt. En dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren. Maar het is op dit moment zeker nog niet bevestigd.
0: Nog wat sportnieuws. Nicky Haaien is de nieuwe coach van de Engelse tweedeklasser Burnley. De Limburger was sinds eind vorig jaar aan de slag bij Racing Genk. Burnley degradeerde afgelopen seizoen uit de Premier League. Ook Vincent Kompany was er al trainer. En in het tennis heeft nummer 1 van de wereld Jannik Sinner zich geplaatst voor de finale van de Wimbledon. De Italiaan klopte de Serviër Novak Djokovic in 3 sets, 3 keer 6-4. In de finale wacht de Duitser Alexander Zverev. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en tot 32 graden aan de kust, 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: een schone lounge set.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba. M&M Hits Live.

0: 10 uur, goedavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op het WK voetbal strijden de Rode Duivels tegen Spanje voor een plekje in de halve finales. Tom Boudewijl, jij volgt het voor ons in Los Angeles. Hoe staat het daar bij de rust?
1: De Belgen doen het prima. Het is 1-1 bij de rust. Een achterstand ongedaan gemaakt. Het balbezit is natuurlijk wel voor de Spanjaarden. Maar de Belgen met de Doku, met Kevin De Bruyne, geven heel weinig weg. Een trap van Jamal net ernaast, maar dan goede combinatie. En Ruiz die de rebound op het half uur kon binnenduwen. Nadat Courtois de poging van Olmo kon wegduwen. 0-1, maar de Belgen laten zich niet wegzetten. De eerste goede aanval met een voorzet van Castagne. En 4 minuten voor de rust. Charles de Ketelare met de overhoekse kopbal. En zo 1-1. En alles nog te doen voor die belangrijke plaats in de halve finale tussen België en Spanje.
0: Dankjewel, Tom. En op heel wat plekken in België zijn supporters die wedstrijd aan het volgen bij een groot scherm. Peter de Kroeble, jij bent in Blankenbergen. Hoe is de sfeer daar?
2: Wel, dat is hier heel uitgelaten. Heel luid ook. Je hoort hier achter mij nu misschien de televisieschermen spelen. Want daarover gaat het. Een groot scherm ook hier. Op de plek eigenlijk waar Radio 2 de hele zomer lang zijn zomerstudio heeft. Aan de pier in Blankenbergen met rechts van mij een rij aan appartementsgebouwen. Links van mij de zee en een hele hoop mensen getooid in rood, geel en zwart. Die meeleven, meeroepen, meebrullen. Die hier ja, mooi in een cirkeltje zitten te kijken naar dat grote scherm. Ik schat toch ja, een paar honderd mensen die hier op dat plekje aan de pier in Blankenbergen zich amuseren. Het zal een van de vele plekken zijn waar veel mensen samen zitten op dit moment. En maar hopen hè, dat België de halve finale haalt. Maar ja, het is hier sfeer, spanning en uitgelatenheid in Blankenbergen.
0: Dank je, Peter. 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het Huss-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom is het gevolg van de stekbacterie. Het departement Zorg onderzoekt nu wat de bron is van die bacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen op een kinderboerderij, zegt Joris Monus.
3: We hebben die kinderen bevraagd naar hun activiteiten de dagen voor ze ziek geworden zijn. Ook wat voor voeding ze gegeten hebben, want voeding is ook een typische bron. De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht en het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt en dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren, maar het is op dit moment zeker nog niet bevestigd.
0: Het departement zal ook nagaan met wie de kinderen contact hebben gehad. Mogelijk zijn er meer mensen besmet geraakt. In Buustwezel in de Antwerpse Kempen is wat 1,7 ton cocaïne onderschept bij een loods. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen heeft bij de actie 7 verdachten opgepakt. De drugs kwamen het land binnen via de haven van Antwerpen en ze zaten verstopt tussen een lading bananen uit Ecuador in Zuid-Amerika. Toen de verdachten de cocaïne van de haven naar de loods wilden brengen, greep de politie in. De Spaanse regio Andalusië heeft 3 dagen van rouw afgekondigd voor de slachtoffers van de zware bosbrand in Los Gallardos en Bedar. Er zijn zeker 12 doden gevallen, vooral buitenlanders en mogelijk ook Belgen. Er wordt nog gezocht naar 23 vermisten. En de brand is nog lang niet onder controle, zegt Stijn Verkruijsen in Spanje.
4: Het vuur is zich aan het verplaatsen richting het westen. In totaal zijn nu al meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Ook de mensen die in Bedar woonden bijvoorbeeld, die mogen nog altijd niet terug, omdat er gevaar is dat die vlammen opnieuw zullen opflakkeren door de aanhoudende wind, die overigens ook van richting verandert. En men heeft hier ook gezegd, de brandweer heeft hier ook gezegd, het zal niet meteen gedaan zijn, verwacht je aan een brand van ja, meerdere dagen.
0: Het weer vanavond en vannacht ligt bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en tot 32 graden in het centrum. Aan de kust 24 graden, zondag tot 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: M&M Hits Live.

0: never stop to think. It's like I already knew that there would nobody like.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: M&M Hits Live.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK-voetbal. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Tom Boudeweel.
1: Een pijnlijke uitschakeling is het geworden. Een tegendoelpunt op anderhalve minuut van de toegevoegde tijd. Na een fout van Senne Lammens. Net ingevallen voor de geblesseerde Courtois. De Rode Duivels kenden heel wat pech. Na de blessure van Onana viel Tielemans uit tijdens de opwarming. En ook Courtois en De Bruyne konden niet verder na de pauze. En toch speelde België een bijna perfecte wedstrijd. Spanje eiste wel de bal op, maar creëerde nauwelijks kansen. Ruiz duwde na een half uur de rebound binnen aan schot van Olmo. En ook België scoorde bij zijn eerste kans via de Ketelaren. In een trage tweede helft dreigden beide landen twee keer. Verlengingen kwamen eraan. Tot luxe invaller Merino Spanje toch naar de halve finale tegen Frankrijk schoot. 2-1 en ergens wel een gemiste kans voor België dat wel zijn doelstelling haalde met deze kwartfinale.
0: Ja, en doelman Thibaut Courtois is teleurgesteld, maar zegt dat de Rode Duivels toch trots mogen zijn op een WK.
2: Uiteindelijk gespeeld tegen Spanje, heel goede ploeg en het is niet gemakkelijk. En natuurlijk wanneer zij die tweede goal vinden, op het einde was het moeilijk om nog kansen te creëren. Dus dat is misschien een werkpunt voor de toekomst, maar ik denk toch dat we trots mogen zijn. Zijn enige ploeg op dit moment die tegen Spanje gescoord heeft. Ik denk dat zij een moeilijke match hebben gehad tegen ons. Dus ik denk dat we toch mogen trots zijn op ons toernooi en de mooie momenten.
0: Heel wat supporters hebben de wedstrijd gevolgd op grote schermen. Ook in Blankenberg op de Pier, daar waren honderden mensen samengekomen. En Peter de Kroebelen was erbij.
3: Vreugde bij de 1-1 van de Ketelaren natuurlijk. En dan diepe droefenis bij de tweede goal van Spanje. Het hing in de lucht, maar de zeewind waaide alle hoop weg hier. De Duivels liggen eruit en toch is er trots.
4: Ja, jammer. Hè? Het was een beetje te verwachten, maar we hadden toch een beetje hoop erin dat het een beter einde ging krijgen. Maar ja, ze waren beter, dus het is wel spijtig.
5: Natuurlijk, heel ontgoocheld, maar Spanje was de betere ploeg. En die zijn heel goed voetballend, dus niks aan het doen, maar we mogen trots zijn.
3: En nog?
6: Ja, jammer. Hè? Troevig. Ja, toch wel teleurgesteld.
7: On est très fier. Je suis fier de mon pays et de l'équipe belge.
3: Einde WK. De sfeer zat goed in Blankenbergen, maar het heeft niet mogen zijn. Het werd plots heel snel stil op de pier.
0: De Spaanse regio Andalusië heeft 3 dagen van rouw afgekondigd voor de slachtoffers van de zware bosbrand in Los Gallardos en Bedar. Er zijn zeker 12 doden gevallen, vooral buitenlanders en mogelijk ook Belgen. Er wordt nog gezocht naar 23 vermisten. En de brand is nog lang niet onder controle, zegt Stijn Verkruijsen in Spanje.
8: Het vuur is zich aan het verplaatsen richting het westen. In totaal zijn nu al meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Ook de mensen die in Bedar woonden bijvoorbeeld, die mogen nog altijd niet terug omdat er gevaar is dat die vlammen opnieuw zullen opflakkeren door de aanhoudende wind die overigens ook van richting verandert. En men heeft hier ook gezegd, de brandweer heeft hier ook gezegd, het zal niet meteen gedaan zijn, verwacht je aan een brand van ja, meerdere dagen.
0: En voor het eerst in 4 jaar tijd heeft de Britse prins Harry samen met zijn gezin, koning Charles en zijn vrouw Camilla ontmoet. Harry bezocht zijn vader in Londen samen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen Archie en Lilibet. Het was van 2022 geleden dat Charles zijn kleinkinderen nog had gezien. Toen waren ze in het land voor de begrafenis van Queen Elizabeth. De relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen en verzuurd. In 2020 deden ze afstand van hun titels. Zij wonen nu in de Verenigde Staten. Het weer nog vannacht licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Morgen opnieuw veel zon en tot 32 graden in het centrum. Aan de kust 24 graden met in de namiddag rukwinden. Meer op vrtnieuws.be.
9: M&M Hits.
10: Altijd de beste hits non-stop.

0: M&M hits.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels uitgeschakeld. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Teleurstelling bij heel wat spelers en bij de bondscoach Rudy Garcia. Hij werd tijdens de wedstrijd geconfronteerd met verschillende geblesseerde spelers.
1: Entre Yuri Tillmans qui peut pas débuter, entre Thibaut Courtois qui se blesse, Kevin De Bruyne qui peut pas aller non plus loin dans le match, c'est pas effectivement c'est pas très favorable.
0: Heel wat supporters volgden de wedstrijd van de Rode Duivels op grote schermen op verschillende plekken in het land. Zelfs enkele muziekfestivals pasten hun programmatie aan om de fans te laten meevolgen. Ook in Blankenberge op de pier, daar volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Zij bleven achter met een gemengd gevoel.
2: Ja, jammer. Het was een beetje te verwachten, maar we hadden toch een beetje hoop erin dat het een beter einde ging krijgen. Maar ja, ze waren beter, dus het is wel spijtig.
3: Natuurlijk, heel ontgoocheld. Maar Spanje was de betere ploeg. En die zijn heel goed voetballend. Dus niks aan het doen, maar we mogen trots zijn.
4: Ja, jammer hè. Ja, toch wel teleurgesteld.
5: Ik ben heel teleurgesteld, maar ik vind dat we mogen trots zijn op België. En ik vind dat we gewoon met een goede blik op dit WK mogen terugkijken.
0: In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige maand opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al bijna 4.120 lichamen geborgen. Er werden ook 16.740 gewonden geteld. Het aantal slachtoffers zal waarschijnlijk blijven oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog altijd vermist. Ruim 17.900 mensen zijn dakloos door de aardbevingen. En in de Spaanse regio Andalusië zijn 3 dagen van rouw afgekondigd voor de slachtoffers van een zware bosbrand. Er vielen zeker 12 doden, vooral buitenlanders en mogelijk ook Belgen. En er wordt nog gezocht naar 23 vermisten. De brandweer krijgt het vuur voorlopig ook niet onder controle, zegt collega Stijn Verkruijsen vanuit Spanje.
6: Het vuur is zich aan het verplaatsen richting het westen. In totaal zijn nu al meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Ook de mensen die in Beda woonden bijvoorbeeld, die mogen nog altijd niet terug, omdat er gevaar is dat die vlammen opnieuw zullen opflakkeren door de aanhoudende wind, die overigens ook van richting verandert. En men heeft hier ook gezegd, de brandweer heeft hier ook gezegd, het zal niet meteen gedaan zijn, verwacht je, aan een brand van ja, meerdere dagen.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels uitgeschakeld. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Teleurstelling bij heel wat spelers, onder meer bij Timothy Castagne.
1: Ja, ik denk dat we kunnen beter. Dus ja, ik wil altijd op onze eigen kijken in de spiegel. En niet aan die andere ploeg, die hebben goed gedaan, maar we kunnen wel beter.
0: Heel wat supporters volgden de wedstrijd van de Rode Duivels op grote schermen. Op verschillende plekken in het land, zelfs enkele muziekfestivals, pasten hun programmatie aan om de fans te laten meevolgen. Ook in Blankenbergen, op de pier daar, volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Zij bleven achter met een gemengd gevoel.
2: Een beetje triestig, een beetje kwaad, ja.
3: Ik vind het gewoon heel jammer en ik ben ook een beetje kwaad, ja.
4: On est très fier. Je suis fier de mon pays et de l'équipe belge.
5: Ik denk dat wij gewoon een heel mooi WK gespeeld hebben in alle geledingen. Ja, kop omhoog voor de volgende episode, simpelist. Ja.
0: Het elektriciteitsnet van Cuba is de voorbije avond opnieuw uitgevallen. Het zou opnieuw gaan om een algemeen...